0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ige skeeljocht, de quischali.
2: Ijant de misje, kiemak hurstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment voor in de credive, agus ne skeelte, et haar grillo or venuulte, margoel.
1: Veel er de ruches, a hoogte gloog, gach derde en een shore, Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Darkion.
3: Bí na Madri an Arnéin i den 98 ar inis a leistig de chúpla nóméad.
4: Nid gan beidisgan, as a midgan da bóla chan bóla hiro o hoi o náit a wiltu.
3: Ré, ma ha búchal, faige. Cada fúrta, ma hú, ma ha búchal. Ach an mohúchán sin nor a chaurí imid le dina a chiontu fannig si sin den chuihe. Is post jacar e bheith da gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
5: Tredis jacs a gharda siachana in niu. Es fedjar irdas a yenu ar a nish ar publicjobs.ae.

0: Bí na Madri in Arne in the 9th achter inische lastig de groep dan nomen. Dit Ach, het mocht gewoon zijn door een gouden met de dingen uit Jontu, van ik ze in de goeie. Is post jacker even de woorden, ach, is post jacker veel jenuf.
1: Charles Jack, Sigarda Shiachana in New, is verder eerder in Yenu er een nish er public jobs.ae.

0: on Talked and Show. Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, radio rira, no eis sheer, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.

Harry Styles. Ik zit hem op top spot. August, wie zei aan on top in show? Ik even een kaar. Let American girls remission. Ik even een koek. Bibi Rexa. August Faithless. Le New Religion. Talken en ish. Ik on top. Tree of Gordon. Heel vaak. Dele dol. Gedig met mij. Ik kast hem ook een tune. Is mo satire. Glani en Tlorok. Les een tree of tune. Is mo en Aaron on top in show. Bella Kay. I love it. I love it. I love it. Three.